0: Zit ik daar badadoedeldaad en daad en daad en daad en daad.
1: Your perfect evening companion. The Sundown Serenade on WPA.